0: Maar het jood.
1: Maar het jood. Maar het jood.
2: Ihr neues Radio von hier. 106.1 Radio Saarschleifenland.